0: autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp aan?
1: Regio Info.
2: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Expo.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breide met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor Altijd Vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

info. Na zomerfestival in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars, de ijsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september het nazomerfestival in Krimp aan de Rek. Twee dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan! Worden?
2: Hè? Wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Bridgen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-03-11. Dat is 06-49-84-03-11.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. Vier regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort.

0: Schiereiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
2: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
3: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breide met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

inflation. Born, it's not inflation.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren.

0: Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: bureau, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Meer TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
3: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
2: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten

0: Ja, we begonnen met Dion met zijn onvervalste klassieker uit de jaren 60, Runaround 2. Het is dinsdag 15 september en dat betekent dat het vandaag Prinsjesdag is. Dat is de traditionele derde dinsdag van september. En dan opent koning Willem-Alexander straks het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal met de troonrede. En natuurlijk presenteert de minister van Financiën vanmiddag de miljoenennota en de rijksbegroting voor het komende jaar. Maar er is meer, want wereldwijd staan we op deze 15e september ook stil bij het belang van de vrijheid, mensenrechten en algemene kiesrecht. Daarom beide gebeurtenissen vandaag op exact dezelfde dag vallen, wordt deze Prinsesdag extra symbolisch gezien het als Nederlandse feest voor de democratie is. En we vieren hierbij natuurlijk ook...
1: Goedemorgen, Krimpen en Waal.

0: Ja, Carol G. Haar volledige naam is Carolina Geraldo Navarro. Toen zij in 2006 begon met haar muzikale carrière, koos ze de artiestennaam Carol G. Een slimme en makkelijke in het gehoor liggende naam. Dus samen met Bruno Mars en hun nieuwe dromerige duet Still. Een prachtplaat dus, die net uit is, vers van de pers van dit jaar. Dus we gaan over naar de regioagenda van de Krimpende Waard. Colette heeft de details over de middagjes authentieke blues in Lekkerkerk al klaarstaan.
1: Zondagmiddag 20 september staat de muziekzaal van Amicitia in Lekkerkerk helemaal in het teken van blues met karakter. Vergeet rustige achtergrondmuziek. Dit is blues die je echt voelt. Het Blues & More Collective brengt live muziek met rauwe gitaarpartijen, doorleefde zang en een heerlijke groove. Op het podium staan vier ervaren topmuzikanten, waaronder gitarist Rudy de Quelju van Masada. Samen brengen zij een mix van akoestische en elektrische blues.
0: Over de ervaren topmuzikanten gesproken. We gaan meteen luisteren naar de legendarische formatie waar gitarist Rudy de Quelju ook in speelt. Dit is de heerlijke, opzwepende klassieker vol passie en percussie. Masada met Danza, Don't Quit Dancing.

0: stuk.
1: Het nummer van Joey Levi. Ja, fluit er nog even na. En sneller dus. Ik zing was de soundtrack van de bioscoop. Iedereen is van de wereld. En is een bewerking van de prachtige nummer van Agda en de Munnik.
2: Grimpenerwaard. Althans, een feestje voor de democratie. Sinds kort werken alle gemeenteambtenaren onder één gloednieuw dak aan de Provinciale Weg in Bergambacht. En dat is niet zomaar een gebouw. Het is het meest circulaire en duurzame gemeentehuis van heel Nederland. Volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en gebouwd met hout en groene materialen. Nadat de commissaris van de Koning het pand officieel opent voor genodigden, is het zaterdag 19 september de beurt aan u. Tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags staan de deuren wijd open voor alle inwoners en ondernemers. Kom dus gezellig een kijkje nemen en ontdek het nieuwe hart van onze gemeente. En let op, als u er vandaag nog naartoe moet voor een afspraak. Wegens een personeelsbijeenkomst sluiten de deuren vanmiddag al vroeg, namelijk om 3:30. Maar zaterdag de 19e bent u dus van harte welkom. Ja. Tot dan.
1: Oh, sorry, nou zit ik weer dwars door Colette heen. Net zet ik zelf de microfoon te laten open. Ik heb te veel haast, denk ik. Is helemaal nergens van nodig. Maar het is nu wel tijd voor een echte rock'n'roll klassieker uit 1958. Rave On van Buddy Holly. Hoewel we het nummer allemaal kennen van Buddy Holly, was hij niet de eerste die het opnam. De Amerikaanse artiest Sonny West schreef en zong het nummer een paar maanden eerder. Maar de versie van Buddy Holly met zijn kenmerkende swingende hiccup zangstijl werd wereldwijd een hit die we vandaag de dag nog steeds moeiteloos meezingen.

0: Ja, dat was Dance voor mij van de team Rush Hour. In samenwerking met Wesley Klein en Brace. Deze heerlijke track verscheen afgelopen zomer. Zoals een oplettende luisteraar direct al hoort, is de melodie gebaseerd op de wereldberoemde Latijnse-Amerikaanse klassieker La Coligola. Ja, moeilijk woord. Coligola. Zoiets ongeveer. Het origineel is al van 1975 geschreven door de Peruaanse componist Walter Leon Aguilar. In Nederland kennen we de melodie natuurlijk ook van de versie van Sandra Remer, die het in 1990 uitbracht. Bij deze zomerse muziek is afgelopen zomer ook een videoclip gemaakt. Deze is volledig even... Sorry. En deze is volledig opgenomen, deze videoclip, op een prachtige locatie. De Gasthuis Hoeve in het Brabantse Sint-Oederode. Een plek die mij toevallig nauw aan het hart ligt. Want, ik kreeg er emotie van, hè? Je hoorde het zeker wel. Want ik heb hier liefst 43 jaar met ontzettend veel plezier in dat mooie Sint-Oederode gewoond. Mocht je de clip nog niet gezien hebben, ga dan zeker eens even kijken op YouTube.
1: Conferences, gedichtjes of liedjes zoals 24 rozen van Toon Hermans. Voor de liefhebbers is er binnenkort een bijzondere middag in Schoonhoven. De KBO Schoonhoven trapt het nieuwe seizoen namelijk af met een speciale presentatie over het leven en werk van deze legendarische Limburgse woordkunstenaar. Dorinde Smit Duizendkunst neemt u mee in een reis door zijn carrière als cabaretier, zanger en dichter. Dus wilt u herinneringen ophalen aan de man die Nederland decennia lang liet lachen? De lezing vindt plaats op donderdagmiddag 17 september in de grote zaal van gebouw De Overkant aan de Wal in Schoonhoven. De middag begint om 2:00 en de toegang is helemaal gratis, inclusief een kopje koffie of thee.
2: Mijn grootmoeder had 12 kinderen. Had geen tijd voor seks. Hè? Ah, mensen, luisteren, wie ben ik dat ik dat allemaal zomaar mag zeggen? Luister, het is zo, straks wordt het winter. En dan... en dan... dan zitten we toch weer bij dat kastje te kijken. En dan komen ook weer de mooie programma's terug. Komen de goede programma's komen altijd terug. Ja, de surprise show komt terug. Dat vond ik wel mooi, met dat janken erbij en zo, weet je wel. En er is altijd iemand die terugkomt uit Australië. Ja. Ze hebben mij ook gevraagd of ik in de surprise show wilde, maar ja, ik doe het niet. Maar ik vind het een leuke show. Maar ik heb toevallig ook een tante die 30 jaar geleden naar Australië is vertrokken. Maar ik moet er toch niet aan denken dat die er is. Weer voor mijn snuffert staat. Dan begint ze weer met die watjes te gooien. Hè? Weet je wat ik mooi vond? Zo'n programma als Mies had van de hoofdrol. Dat vind ik nu nog mooi, mensen. Daar ging er een deur open, heb je gezien? Nou, natuurlijk, dat kende hij al. Nee, dan gaat de deur open, dan komt er iemand binnen en die gaat iemand anders om. Hè? Dat vind ik altijd leuk. Nu nog, als een deur open gaat en dan komt iemand binnen die je leuk vindt. Dat vind ik goed. Dat vind ik net zoiets als dat er een deur dicht gaat en dan gaat er eentje weg waar je een hekel aan hebt. Maar mensen, nogmaals. Televisie is nou eenmaal het medium van deze tijd. Je moet ermee leren leven. Het heeft ons iets laten zien wat niemand ooit eerder zag. Namelijk de derde wereld. De derde wereld. Nu weten we wat het is. Vroeger wisten we niets van die hele wereld. Ik ben nog opgevoed, mensen, met zilverpapier sparen voor de arme kindertjes. Zelf de chocola opvreten. Ja. En als je hem op hebt, die kinderen het papier sturen. Ja, dat. Gelukkig leven we nu in een andere tijd. En de derde wereld, mensen, die hoeven ze voor mij niet de derde wereld te noemen. Want er is er maar één. En er is maar één mens op deze aarde, als ik het zeggen mag. Volgens mijn gevoel is dat zo. En overal waar die mensen zijn, waar ook ter wereld, er is maar één ding echt belangrijk. En dat is liefde.
1: Heeft u zin in een goed gesprek? Wilt u even rustig de krant lezen of gewoon gezellig bijkletsen onder het genot van een heerlijk bakkie? Schuif dan eens aan bij de wekelijkse koffieochtende aan de leestafel in het cultuurhuis Krimpen aan de Lek aan de Markt 201. Iedere dinsdag en vrijdagochtend bent u daar tussen 9:30 en 11:00 van harte welkom. Op de dinsdagen is onze bekende huisfotograaf Herman Visser uw gastheer. En op de vrijdagen staat gastvrouw Nelly Brakke voor u klaar. Zij zorgen dat de koffie en thee vers voor u klaarstaan en dat ook nog eens tegen een speciaal, gereduceerd tarief. Aanmelden is vooraf niet nodig, u kunt gewoon gezellig binnenlopen. Dus zoekt u wat gezelligheid in het dorp. Loop eens binnen bij het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek aan de Markt.
0: Ja. Tot dan. Tot dan, Colette. Goed zo. Colette had het net over de gezelligheid van de koffieochtenden. Maar soms wil een mens ook wel eens de rust opzoeken. Als perfecte tegenhanger van al dat gezellig samen zijn. Gaan we nu luisteren naar de Vlaamse troubadour Willem Vermanderen. Met zijn prachtige klassieker Laat mij maar lopen. Uit 1981 zingt hij in zijn West-Vlaamse dialect over het ontsnappen aan de drukte en verplichtingen. Gewoon lekker in je eentje over de straat slenteren met de wind in je haren. Genieten van Willem Vermanderen.
3: Moest jij mijn jong leven studeren? Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren, tot ik van toeten nog bloos niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is me van, wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoppen. Kreeg ik aan het geld een kaart. Dus kwam er nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: Earth, Wind & Fire met een onvervalste disco-klassieke Boogie Wonderland uit 1979. Stilzitten is simpelweg onmogelijk bij deze herfstplaat die de wereldwijd de hitlijsten bestormde en destijds zelf genomineerd werd voor een Grammy Award. Een heerlijke dosis energie om de dinsdagochtend hier bij RTV Krimpenerwaard een flinke boost te geven.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen.
0: En dan gaan we nu luisteren naar een heel bijzonder stukje Nederlandse popgeschiedenis uit 1977. De bekendste Nederlandse versie van de reggae-hit Cocaine in My Brain van Dillinger is natuurlijk het legendarische nummer Ik Ga Wegleen van Dingetje, oftewel Frank Paardenkoper. Deze parodie was destijds zo snel gemaakt dat het origineel van Dillinger en de Nederlandse versie van Dingetje in de zomer van 1977 tegelijk in de top 40 stonden. Dillinger stond destijds op nummer 1 en Dingetje bereikte de 10e positie.
3: Hey, Lijn! Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram. Kan jij Amsterdam voor me spellen?

een rotleen. Waar moet dat toch in vredesnaam heen? Ik ga weg, Leen. Ik weet nog niet waarheen. Ik ga weg, Leen.

Raron! Woo! Raron! Hey, Lane! Lane! Waar is Lane heen? Lane, ik wil je nog wat vertellen. Spel je Amsterdam van mij aan, Lane. Kom op, Lane.

raro. Jee. Man, man, ik voel me hier zo rot. Ik ga er langzaamaan kapot. Maar ik ga weglijden. Nee, ik weet nog niet waarheen.

0: Goed nieuws voor de jeugd in de Krimpener Waard. Want zaterdag 19 september is Amicitia Lekkerkerk van 5 tot 8 uur 's avonds helemaal van de kids. Er wordt een speciale Kids Only editie van de Singalong Bingo georganiseerd voor jongeren van 8 tot en met 15 jaar. Een avond zonder ouders, maar met muziek, bingo, glitter, glamour en de bekendste meezingers en het eten. Dat doen ze daar die avond eens helemaal anders. Geen borden of bestek, maar een grote berg all you can eat. Patat en snacks die zo op tafel wordt gestort om lekker aan te vallen. Dit is inclusief onbeperkte limonadecocktails. Het spektakel kost €17 per kind. De ticketverkoop is inmiddels in volle gang. Dus kijk snel op de website van Singalong Bingo of Amicitia Lekkerkerk of er nog een plekje vrij is, want vol is echt vol.
1: Ja, dat wordt dus een groot feest daar in Lekkerkerk. En over kinderen gesproken, we gaan de muzikale schatkist in om herinneringen op te halen aan hoe de jeugd vroeger buiten speelde. Dit is de Brabantse kleinkunstenaar Dimitri van Toren met zijn prachtige hit Een lied alleen voor kinderen uit 1973. Een heerlijke, nostalgisch nummer over autovrije stad, vol speelruimte, waar je nog ongestoord op straat kon hinkelen. Voor iedereen die heel even terug wil naar de jaren 70 is hier Dimitri van Toren.

0: Tijd voor nog zo'n heerlijke zonnige plaat die afgelopen zomer, om precies te zijn, 3 juli is uitgebracht. Les Hollandaises van de Nederlandse pop-folk trio Zazie. Dit trio bestaat uit Sabine, Daphne en Margriet, die elkaar ooit ontmoetten op de trappen van de Sacré-Cœur. In Parijs natuurlijk. Met deze nieuwe jingle brengen de dames een vrolijke Franstalige ode aan de vrijheid en de zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw. Gestoken in een heerlijk fris Frans jasje met een prachtige samenzang. Alsof de zomer weer even helemaal terug is op deze dinsdag.
1: Nieuw.

Zazie. En Hollandaise, een nieuw nummer van dit trio. En we houden de vaart er nog even lekker in met twee heerlijke klassiekers achter elkaar. We beginnen in tropische sferen met de Amerikaanse zanger en gitarist Trini Lopez. Zijn wereldberoemde uitvoering van Guantanamera bracht hij uit in 1966. Alsof het nog niet genoeg is, swingt. Nog niet genoeg swingt dus, hoort u er direct achteraan de grote hit uit 2015, Charlie Puth, samen met Meghan Trainor. En het nummer heet Marvin Gaye. Nou, weet jij het nog? Twee heerlijke platen op een rij.

Oeh, het eerste uur is ook alweer voorbij gevlogen, kan ik wel zeggen. Ik zie jullie weer straks aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en Buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven.

0: Ja, een swingende start van de tweede uur hier bij Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat bedoel ik. En Suspicions van Terry Stafford is alweer uit 1964. U hoorde waarschijnlijk direct al aan het karakteristieke sound. Stafford had een stem die bizar veel leek op die van Elvis Presley. Het grappige is dat Elvis dit nummer zelf ook in 1962 opnam, maar er destijds geen hit van wist te maken. Terry Stafford hoorde de albumtrack en nam zijn eigen versie op en scoorde er prompt een gigantische wereldhit mee. En nou hadden we de volgende willen starten. Deze bijvoorbeeld. Maar ik zie hem niet. Hij heeft wel zijn... Oh nou jongens. Hij heeft wel zijn muziek achtergelaten. Eswin Otte, onze wijkagent. En dat is in A Better Days van de Go-Go Dolls uit 2005. Deze Amerikaanse band brak door in de jaren. Weg met dat mensje. Zo, goed zo. Eswin is er toch niet, dus dan hoeven we het ook niet te draaien. De Go-Go Dolls uit 2005, wou ik dus zeggen. Deze Amerikaanse band brak in de jaren 90 door met Iris. Dit nummer is een stuk hoopvoller en gaat over geloof en vrede. Volgens Eswin past dit perfect bij zijn werk voor de rust en verbindingen in de buurt.

Go-Go Dolls. Dat Eswin hier niet is, dat wil niet zeggen dat hij als wijkagent niet in de wijk is. Daar zal hij best wel zijn. En mocht u iets te melden hebben, kan dat altijd via 0900 88 44 of lopen even bij het politiebureau binnen. Nieuw.

0: Ilse de Lange. Met haar geweldige single Get It Right uit januari van dit jaar. Waar Ilse in haar carrière voor het opnemen van haar albums bijna altijd naar de country hoofdstad Nashville in Amerika vloog, is deze plaat juist heel dicht bij huis gebleven. Ze heeft namelijk onlangs de legendarische Bullet Sound Studios in Nederhorst-ter-Berg gekocht. De plek waar grootheden als Prince en David Bowie ooit opnamen. Get It Right is de allereerste single die ze volledig in haar eigen Nederlandse studio opnam.
1: Van de zolder van RTV Krimpenerwaard. De drie lang niet gehoord, maar niet vergeten muziek.

De suite in de drie lang niet gehoord, maar zeker niet vergeten. Drie op één volgende platen die u waarschijnlijk al een hele tijd niet meer op de radio voorbij heeft horen komen. Maar direct weer in herinnering naar boven brengen. En we trapten deze week af met een flinke dosis glam rock uit 1972. Little Willie en de Britse band The Sweet. Het nummer werd destijds hun grootste hit in Amerika en zijn wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Een heerlijke binnenkomer van deze week in de drie. Lang niet gehoord, maar zeker niet vergeten. En dan gaan we nu naar de Sugar Tax. Dat is het album waar onze volgende nummer uitkomt. Nee, de albumtitel Sugar Tax van OMD uit 1991 heeft helemaal niets te maken met de huidige of de geplande belastingen op frisdranken. Zanger Andy McCluskey koos de titel destijds puur als een metafoor voor relaties. Hij doelde ermee op het idee dat alles wat zoet is in het leven eigenlijk een prijs heeft. Het was destijds wel de titelsong genaamd Sugar Tax. Maar die was simpelweg niet op tijd en staat daarom ironisch genoeg niet op deze gelijknamig album. Van het Sugar Tax album dus van OMD, ofwel Orchestra Manoeuvres in the Dark.

0: Dat was dus Timothy van The Boys uit 1971. Een ijzersterke plaat met een bizarre achtergrondverhaal. Het nummer, geschreven door de bekende componist Rupert Holmes, gaat over drie mijnwerkers die vastzaten in een ingestorte mijn. Als er uiteindelijk twee worden gered, is Timothy spoorloos verdwenen. De tekst insinueert, heel subtiel, dat de andere twee hem hebben moeten opeten om te overleven. Het werd destijds door veel Amerikaanse radiostations verboden. Maar daardoor groeide juist deze hit uit tot een culthit.
1: Hij heeft al van gedroomd om een instrument te bespelen, maar is het er nooit van gekomen. Dan is dit uw kans. De muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior uit Ouderkerk aan den IJssel slaan de handen ineen voor een uniek muziekproject. Speciaal voor volwassenen zonder enige ervaring of voor mensen die een oude muzikale hobby nieuw leven in willen blazen. In 10 lessen leert projectdirigent Wendy Barthe u samen met anderen muziek te maken. Vanaf zaterdag 19 september wordt er om de week geoefend in het clubgebouw in Lekkerkerk. Voor €100 doet u mee en dat is inclusief het gebruik van een blaasinstrument of slagwerk en een muziekstandaard. Er zijn al bijna 20 enthousiaste aanmeldingen binnen. Officieel sloot de inschrijving afgelopen weekend. Maar wie vandaag nog snel contact opneemt met één van de verenigingen kan wellicht nog net aansluiten voor het grote eindconcert in februari. Mis het niet!
0: Ja, en nu naar een fantastische plaat uit 2014 van de Zweedse zusjes Clara en Johanna Söderberg. Beter bekend als The First Aid Kit. Dit is mijn Silver Lining. Een nummer met een heerlijke drijvende country folk groove en een prachtige loopzuivere samenzang. De titel betekent letterlijk de zilveren randje rondom de wolken. Een mooie herinnering dat na een regen altijd weer zonneschijn komt. Een heerlijke plaat om dinsdagochtend mee te vervolgen. First Aid Kit en My Silver Lining.

Dat is de titel. Zanger is de man. David Soul. 1976. De meesten van u zullen hem ongetwijfeld ook kennen van het televisiescherm. Want in de jaren 70 speelde hij de iconische blonde detective Ken Hutchinson in de immens populaire politieserie Starsky en Hutch. Ik was het al helemaal vergeten, joh. Maar nu komt het allemaal weer boven. Met dit nummer bewees hij dat hij niet alleen boeven kon vangen, maar ook een gouden keel had. Want de plaat vloog destijds in zowel Engeland, Amerika en als hier in Nederland naar de allereerste plaats in de hitlijsten. En nu naar een tikkeltje sinistere klassieker uit 1973. Dit is de excentrieke Amerikaanse zanger en pianist Dr. John. De allergrootste wereldhit van hem, Right Place, Wrong Time. Hij was de absolute koning van New Orleans Bayou Funk en betoverde het publiek stevast met een voodoo-achtige podiumact vol veren en mystiek. En heel leuk, weet je, over deze tekst is: een aantal regels zijn bedacht door niemand minder dan zijn muzikale vrienden Bob Dylan en Bette Midler. Dus leun lekker achterover voor de unieke sound van Dr. John.

Je wou haast zeggen, right place, a wrong time. En dat was de titel van dat nummertje. Zin in een gezellige zaterdagavond vol lijfmuziek. Plan dan alvast uw route naar de Looppikkenstraat 21 in Schoonhoven. Daar bij Café de Limerick staat op zaterdag 19 september een spetterende coverfeest op het programma. Het podium wordt dit keer lekker buiten neergezet voor live optredens van de ambitieuze Schoonhovense band Square One en een mini rave met Don Barron. Het feest begint om 8 uur 's avonds en de toegang is helemaal gratis. Dus wat houd je tegen? Geen tickets nodig dus. Zorg dat u erbij bent voor een ouderwetse gezellige avond. Over ouderwets gezellig gesproken, het is tijd voor een heerlijke klassieker uit september van 1980. Dit is de Britse reggaeband Black Slade met een onvergetelijke wereldhit Amigo. Het nummer stond destijds in de mum van tijd hoog in de Nederlandse top 40. Een heerlijke plaat met aanstekelijke baslijn en een boodschap van vriendschap en positiviteit. Voeten mogen van de vloer, hier is Black Slade.

denkt, wat gebeurt er nu? Deze hebben we even geleend van deze. Ja, en hiervoor hoorde je de getalenteerde Olivia Dean met haar wereldhit Man I Need. Uit de zomer van 2025. Een heerlijke soul, jazz en pophitje. Zeg nou zelf over deze plaat. Dit is toch een nummer 1. En dan moet je nooit bang worden om daar gewoon om te vragen. Dit is een prachtplaat en die beginnen we dit jaar met de felbegeerde Grammy Award. Ja, ja, ongelooflijk. Zo. Laat maar. We blijven even deze sfeer die.

We blijven nog heel even in die gezellige Beierse sferen. De oplettende luisteraar hoort het al aan de vrolijke klanken van de Accordeon Academie van de Kwetsun Academy hier op de achtergrond. Een plaatje dat we voor de gelegenheid trouwens even mochten lenen uit de platentas van Nees van Duren. Dat accordeongeluid staat er natuurlijk niet zomaar. Want op zaterdag 19 september staat de volgende grote publiekstrekker op het programma in Stolwijk, het traditionele Oktoberfest. U kunt de lederhozen of dirndl alvast uit de kast trekken, want Cultuurhus en Theater Het Kwartier aan de Jan Steenlaan verandert die avond vanaf 19:45 in een echt Zuid-Duits feestparadijs. Reken maar op lange biertafels, pulle bier, foute slagerits en een geweldige sfeer. Een ticket kost slechts €7,50 en reserveren kan nu al heel eenvoudig online via hetkwartierstolwijk.nl. Zorg dat u erbij bent op zaterdag 19 september, want dit wilt u niet missen.

0: Tot zover dit uur. Na het nieuws zijn we weer bij u terug.
1: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
2: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Wij werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersoons en bedenken in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

al mijn lijndessen aan te trekken? Nou, dan heb ik goed nieuws, want je kunt deze week volop met de voeten van de vloer in. Vanmiddag al, van 2 tot 4 uur, kun je al gezellig aanschuiven in het kwartier in Stolwijk voor de wekelijkse dans. En heb je aan vrijdag 8 vanaf 7:30 het naar het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Helemaal in het country geloof je de achtkom aan de deur is slechts €3,50. Een heerlijk betaalbaar avondje in de regio. Om alvast je schoenen een beetje in te dansen, hier is Billy Sijs met zijn hit uit 1992, Achy Breaky Heart.

Heeft u vragen over het downloaden van een app? Wilt u handiger worden met uw smartphone? Het lastig om digitaal zaken te regelen met de overheid? Loop dan binnen in school. Op donderdag 17 september bent u van harte welkom bij het gratis TAI. En ook op maandagmiddag 21 september staan de vrijwilligers voor u bij de wekelijkse digitaal huisspreekuur van 16:30 tot 16:30. Neem uw eigen apparaat mee naar de bibliotheek aan de Bergambachterstraat 9 voor hulp. Een afspraak maken of lid zijn is niet nodig. Voor de inwoners van Krimpen aan de Lek die ook wel wat digitale ondersteuning kunnen gebruiken, 8 september tussen 10:00 ochtends en 12:30 middags de plaatselijke bibliotheek Markt voor het digitaal. Voor de inwoners van Krimpen aan de Lek die ook wel wat digitale ondersteuning kunnen gebruiken, 8 september tussen 10:00 ochtends en 12:30 middags de plaatselijke bibliotheek Markt voor het digitaal café. Of het nu gaat om het instellen van een e-reader, veilig internetten of het begrijpen van een lastige website, de koffie staat klaar en deskundigen helpen u gratis op weg. Iedereen kan gewoon vrijblijvend binnenwandelen. Nieuw.

Jungo schrijft de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Beste Zangers 2026. Het is een prachtige persoonlijke cover van de Belgische Raadse van

0: Nu zo. Door er met de verandering van één woord van te maken, gaf Jungo het nummer een krachtige en onroerende lijn om de queer emancipatie. Het inspireerde hem zelfs zo dat hij meteen zijn allereerste volledige Nederlandstalige album Zo Blijft Dansen zal die gaan heten, op 22 mei volgend jaar in de Melkwegdam zal vertoond worden.
1: Ook in Bergambacht en Lekkerkerk kunt u in deze week rekenen op een warm digitaal steuntje in de rug. In de bibliotheek kunt u op maandagmiddag 21 september tussen 2 en 3 uur zonder afspraak aanschuiven bij Aalhuis. Woont u in Lekkerkerk? Dan is de dinsdagochtend uw vermoed. Op 22 september bent u tussen 10 en 11 uur van harte welkom in Teek aan de Talmastraat. De hulp is laagdrempelig, rustig en helemaal gratis. Tot slot kijken we alvast vooruit naar de kern Stolwijk. Daar is de inloopspreekuur georganiseerd op de tweede en vierde donderdag van de maand. Dat betekent dat u op donderdagochtend 24 september... net over de grens van tussen 10 en 11 uur weer van harte welkom bent in de bibliotheek om al uw vragen te stellen over computers, tablets en internet. Loop gerust en laat je wegwijs maken.

Door toe. Ja, misschien hapert het een beetje bij u. Dat ligt niet nu. Dat ligt niet aan ons. Dat ligt aan Sigo waarschijnlijk. Gewoon blijf luisteren. Oh, tussen dat. En het was dus een absolute klassieker uit 1972. Heel altijd nog pijnlijk actueel. Dit is dan Amerikaanse zangeres, dus Donna Hightower, met haar legendarische hit This World Today is a for Horace's Fate. Met zijn geweldige reggae-klassieker Black Pearl uit de oorspronkelijk een Amerikaanse soulplaat, maar in deze dampende Jamaicaanse destijds een gigantische hit in de Europese hitlijsten. Nieuw.

Ja, dat kan je vandaag wel goed doen. De Brightside of... Zijn vrolijke tijdloze klassieker was dat van Brightside of the Road. Stamt alweer uit 1979. Maar direct voor een grote glimlach. Een flinke dosis positiviteit voor deze dinsdagochtend. En daarvoor was Yves Berendsen met zijn single Misschien is het tijd. Pas op juni is verschenen, hoorde je Outside of the Road. Activiteit stappen we nu over naar onze Vlaamse buren. Want daar is momenteel veel te doen rondom Margriet Hermans. De geliefde zangeres overleed afgelopen juni op 77-jarige leeftijd na een korte ziekbed. Vlak voor haar overlijden deed ze nog mee aan het tv-programma De Verraders op België dan. Op haar eigen uitdrukkelijke worden die afleveringen momenteel toch uitgezonden. En dat voor emotionele reacties bij kijkers. De allereerste openingsproef inhield namelijk toevallig dat de kandidaat in een doodskist moesten liggen. Een bizar en confronterend toeval. Maar de opzet uit met toestemming van haar familie als eerbetoon aan haar onverwoestbare levenslust. Als herinnering aan deze Vlaamse powervrouw en zeer toepasselijke plaats, niets houdt me tegen.

0: Ja, dat was het met de symfonische rock van de Electric Light Orchestra en hun magistrale rollover Beethoven uit 1973. Jeff Lynne en mannen namen deze klassieken van Chuck Berry destijds stevig en open heel brutaal met de vijfde symfonie van Beethoven zelf. Een fantastische rockende afsluiting op je radio. Voor meer energie. Jeff Lynne en mannen namen deze klassieken van Chuck Berry destijds stevig en open heel brutaal met de vijfde symfonie van Beethoven zelf. Een fantastische rockende afsluiting op je radio. Voor meer energie.
1: Er zijn grote plannen voor het stroomnet in onze regio. Netbeheerder Net en het ministerie gaan de bestaande 380 kilovolt hoogspanningsvrim aan den IJssel en die me flink opwaarderen. Hierdoor kan het net in de toekomst veel meer komen. Tevens wordt er groot onderhoud aan de masten uitgevoerd. Wilt u iets voor uw omgeving betekent? Aanstaande donderdag 17 september is er een vrije inloopbijeenkomst in cultureel centrum De Zwaan in Berkenwoude. En 9 uur 's avonds kunt u daar zonder aanmelding binnenlopen om vragen te stellen. De officiële ontwerpplannen liggen tot en met 15 oktober. Tot die tijd kunt u ook een zienswijze indienen. Kijk voor alle documenten in editie.nl.
0: Tijd voor de Canadese Terry Jacks zijn etelijke wereldhit Seasons in the Sun. Eigenlijk een heel emotioneel afscheidslied, namelijk een directe bewerking van Le van Arbel. Terry Jacks schreef de tekst om als een eerbetoon aan een dierbare vriend. Terry Jacks en Seasons in the Sun.

0: Nogmaals de titel. Dat is het Yaki Taki Ua van de gigantisch... Doe ik dat goed? Gigantisch. Nou, okay. Een verkleinwoord met gigantisch. Het zal wel. De zangeres van dit gezelschap was natuurlijk niemand minder dan Pink. Bekend als Mieke Giga. Zij was het absolute gezicht van de band. Aan de suikerspin, kapsel en retro jurken. Waarmee ze vrolijk van die rhythm and blues en jive maakte. Ze wist met elk poppodium in Nederland om te toveren tot één groot swingende bende. Ze was het destijds niet bij.
1: Wat er allemaal gebeurt aan de Tientweg West 12 in Lekkerkerk. Aan midden 8 september van 2 tot 6 uur bent u van harte welkom tijdens de open dag van Aweer in de buurtscheur van Quintus. Het belooft een gezellige middag te worden voor jong en oud. U kunt op uw gemak een kijkje nemen in de mooie pluktuin en snuffelen het inloopwinkeltje. Ook staat er een leuke verkoopkraam klaar, zijn er varkens en geiten om te bewonderen en worden er gezellige spelletjes georganiseerd. Loop even binnen bij de buurtschuur, de toegang is helemaal gratis.
0: En dan nu een van de grootste en meest geliefde Nederlandse gitaarballads van de afgelopen is de Zeeuwse singer-songwriter Danny Vera met zijn monumentale meesterwerk Rollercoaster uit 2019. Een nummer dat heel veel, maar via de top 2000 en de harten van de luisteraars uitgroeide tot een absolute evergreen.

zanger Marcel Amont. Met een vrolijke Dans le cœur de ma blonde uit 1961. En Mélodie Amont Wheels. En van de Franse velden gaan we nu in één ruk door naar Zooglanden. Met de formatie Middle of the Road. Met hun gigantisch vrolijke nummer. Eén hit uit de zomer 1971. Je raadt het al. Chip, chip, chip.

Middle of the road. Chirpy, chirpy, chip, chip. Ja, dat klinkt het einde alweer aan van deze drie uur goede punt. Dus we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering Goedemorgen Rimpenenwaard. Voor deze dinsdag hier op RTV Krimpenenwaard. Maar niet gerut, er staat nog genoeg moois voor je klaar. Direct na het nieuws en de boodschappen van 12 uur per uurtje heerlijke non-stop muziek. En vanaf 1 uur het gloednieuwe aflevering van Muzikantenstadel met Nees van Duren. Colette, ontzettend bedankt voor het voorlezen van de nieuwsfeiten en de regio. En vandaag, volgende week dinsdag, ben ik er natuurlijk weer met een frisse editie. Morgen Krimpenenwaard. Blijf lekker luisteren naar je radio.

0: De programma's van Veewaard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteen onderhandelingen. En tot slot de Ridder Rijwielen. De programma's van Veewaard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteen onderhandelingen. En tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit, het is 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben Lorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Ze zijn opgepakt bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mokst door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. Achting wel de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog eerder zoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage op meerdere plekken, namelijk vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Om beeld te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch vergrootglasboot van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden, wolken en buien. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als uw auto schaadt. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen. Uw schade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijf en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-08. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: Regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Hey Jan, wakker worden?
9: Hé, wat?
8: Is je auto nu al klaar?
9: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
8: Oké.
9: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne dag nog und viel Spaß. Nees van Duren met

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer met die mooie muziek uit die Alpenlanden. In het programma De Muzikantenstaddel. Oftewel, de Edelwijsmuziek. Ja, net hoe je het noemen wil natuurlijk. We hebben weer een keur van artiesten. En ook een mooi album waar we elke uur mee gaan beginnen. Ja, en dit keer van de mannen van Zonwend. En lieve luisteraars, heeft speciale wensen. Stuur even een WhatsAppje naar Nees van Duren. En dan komt het helemaal goed. Ja, of je pakt de telefoon. 082-89-082. Gaan wij voor u op zoek naar die plaat of dat lied wat u graag wil horen. En hier komen ze, hè? De mensen van Zonwend. En het eerste lied is Das A in alfabet.

Zo, de kop is er weer af van het programma. En we gaan gewoon lekker verder natuurlijk. En het volgende nummer, ja, dat komt van het duo Zonneschijn.

Ja, duo Zonneschijn. Ja, in Den Haag is het natuurlijk ook druk, zo met de Gouden Koets en weet ik het wat allemaal. En ja, wat is er allemaal te bespreken hebben en wat we te horen krijgen natuurlijk. Vroeger, in 1967, heeft de zangeres zonder naam ook nog een keer een liedje gemaakt over een Gouden Koets.

Ja, en dat waren ze, hè? Willy Krol en die zielentallen Gevolsturmen. De volgende die we gaan draaien. Marcus Becker. En ja, die heeft het over de bierkapitein.

Ja, Marcus Bekke. Ik heb hier nog weer een hele mooie. En wie weet is dat een mooie tip voor onze hitparade. Mauro Martina. Hij heeft een heel mooi nummer gemaakt. Sempre tu.

Ja, schitterend nummer. Sempre tu. Mauro Martina bracht dat ten gehore. Die Münchener Sweetracht hebben ook weer een mooie nieuwe single.

Ja, Natasha, die Steyer en Medel was dat. De volgende, kijk, die Otjeland Baum hebben ook weer een heel mooi album afgeleverd.

Ja, dat was een mooi stukje muziekje zo. Van die Otseland-boom. Die Oberkrene, Heimatboe. Daar gaan we nu eens even naar luisteren.

Ja, dat was er weer, die gouden ouwe, die bakkelenboom met Eveline en over dat rode paard. Kijk wie we daar hebben, onze grote vriend uit Kitzbühel. Hansie.

Hansje Hintzeer, de man uit Kitzbühel vandaan. De volgende is een mooi verzoekje. Ja, familie van de Mark en Veenendaal. Je wou een mooie plaat horen van Uli Martin. Een nummer uit 1971 ook alweer vandaan. Ik droom met opene ogen.

mooie gouden ouwe van Uli Martin. De volgende, ja, die komt uit het Zillertaal vandaan. En wel van die Ausholters.

die Ausholte aus den Zillertal vandaan. Ja, ik zie dat het alweer bijna 2 uur is. Dan gaan we zo even boodschappen doen, naar het nieuws en het weer luisteren. En dan ben ik na 2 uur gewoon weer bij je terug voor het tweede gedeelte van de Muzikantenstadel. Hier bij RTV Krimpen de Waard.

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag, ja, daar zijn we weer. En zojuist hoorde je natuurlijk de mannen van Zonwend weer. Ja, van dat mooie album wat uitgekomen is vorige week. Ja, fantastische nummers staan erop. Echt een must om die ook in je bezit te hebben. Ja, he, ja. Gewoon even googlen en dan heb je hem natuurlijk, hè. Dat mooie album van Zonwend. De volgende, die komt van Sound Convoy.

Ja, jippie. Die soundcafé waren dat. Kijk, die Steinberg-trio komt er nu aan.

Ja, dat Steinberg trio. Ja, in Den Haag is het natuurlijk druk in de Eerste, Tweede Kamer en gaat zomaar door. Maar ja, een liedje daar over de Eerste, Tweede Kamer heb ik niet. Wel over de Tweede Kamer. Ja, dat was in die piratentijd. Toen hadden we een liedje over de Tweede Kamer. En dat werd gebracht door de WUCO's. 1981 alweer van dan.

Ja, en dat is een oudje uit 1981 alweer vandaan. Ja, het is wel legaal geworden. En toen elke plaats erin. En nou draaien ze het weer terug, hè. Dat, ja, nou mag elke plaats weer niet. Dan moet elke streek weer, ja. En zo blijven we bezig. Volgas, Oost- en Zuid-Tirol vandaan.

Ja, de mannen uit Zuid-Tirol vandaan. Volgas, oud Zuid-Tirol waren dit. Want ja, je hebt ze ook uit het Zillertal vandaan, hè. En ja, we gaan nu luisteren naar Wolfgang Ederade.

Ja, die Tselbergboom. Op het eind kregen ze toch even haast om klaar te komen. Ja. De volgende. Hey, onze grote vriend uit Vlaanderen vandaan, Rudy Rendy.

Rudy Rendy, de man uit Vlaanderen vandaan. Van Vlaanderen, daar reizen we af naar Zuid-Tirol. Rudy Giovannani.

Rudy Giovannani, een schitterende medley van Fico Turiani, die hetspiloten, ja.

Ja, Bianca. Speciaal voor Henk. Onze grote vriend uit Lekkerkerk. Het Alpenland. Sepp en Co. Die komen eraan. Oei, oei, oei.

Alpenland, Sepp en Co waren dat. We reizen nog eens af naar Zuid-Tirol. En ja, en wel natuurlijk naar Kastelroet.

Ja, de mannen uit Zuid-Tirol vandaan, hè? Die kasten rond de Spatse. Ik zie dat het alweer bijna 3 uur is. Ja, dan hebben we zo meteen onze hitparade. De mooiste, de grootste hits uit die Alpenlanden. En trouwens, lieve luisteraars. Ja, weet je dat we ook op tv natuurlijk zijn, hè? Met Edelweiss muziek. De mooiste clips uit die Alpenlanden. Elke dag maar weer. 'Smiddags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Ja, Edelweiss muziek. Elke week weer nieuwe clips. Fantastisch. Dan zie je hoe die Alpenlanden eruit zien. En als je er vroeger geweest bent, dan krijg je gewoon weer heimwee om daar naartoe te gaan natuurlijk, hè. Ja, even het CITA-duo. Tot het nieuws en het weer.

0: Nieuws.nl, RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hey Sien, die kleine ding,

Een hele goede middag, ja. Derde gedeelte van de Muzikanten staat al hier bij RTV Krimpende Waard. En we hebben natuurlijk onze hitparade. De mooiste, de grootste hits uit de Alpenlanden. Ja, hitparade nummer 38 alweer van dit jaar. Ja, het kan gewoon niet op. En ja, we hebben een hele mooie nummer 1 notering. We hebben nieuwkomers, zakkers en stilden en blijvers. Ja, en stijgers natuurlijk. Laat me gauw beginnen. Op 15 is nieuw binnengekomen deze week. Ja, ja, ja. Nee, ze is blijven staan. Meestal rij je op 15 de nieuwe, maar dit keer niet. Ze is voor de tweede week in de hitparade.

Ja, die Alpenparty, die hende ken je nog. Ja, geweldig. De nummer 14. En op 13, ja, daar vinden we deze week ook nieuw in de hitparade. Kapfer en Kapfer.

Kaffe en Kaffe, de twee broers waren dat. Kijk, we gaan in Oostenrijk. De charmante Liane, ze heeft ook weer een wonderschön nieuw lied. Unter die Haut.

Ja, Liane, de dame uit Oostenrijk. Ze is nieuw op 12. Op 11 van 13 gekomen voor de tweede week bij ons in de hitparade. De mensen van Zetboer, die Tsiletalle muzikanten. En het mooie lied, vier lustige Tsiletalle.

Zetboer. De volgende uit de hitparade, ja, de nummer 10 notering. En die komt van Roger de Win.

Ja, Roger de Win. De volgende uit onze hitparade, ja. Die komt van die slagerpiloten. Ze staan ook alweer 2 weken lang in de hitparade. Vorige week waren ze nieuw op 14. En ze zijn gestegen naar plaats nummer 9. Laguna Blue.

Ja, geweldig nummer ook weer, hè? Van die slagerpiloten, Laguna Blue. Ja, zulke muziek, daar word je gewoon weer blij van natuurlijk, hè? Ja, de volgende ook natuurlijk. Want ja, de volgende, die komt van die Salzburg Sound. Ja, die mannen, die staan ook alweer 4 weken lang bij ons in de hitparade. En ze zijn deze week 4 plaatsen gestegen, van 12 naar nummer 8.

Ja, Norbert Keulen. Wonderschöne liederen maakt die man ook. En Norbert, die staat op plaats nummer 7 van 9 gekomen. En dat voor de derde week. Trouwens, de volgende, die staat ook alweer 3 weken lang bij ons in de hitparade. Ja, vorige week nog op 10 en nu op 6. Ja, een paar stemmen meer gekregen. Jurgen Renvoort.

een heel mooi lied ook weer, hè? Van Jurgen Renfort. En hij staat dan weer 3 weken lang bij ons in de hitparade. De volgende, de mannen. Ja. Hey, ik heb het even verwisseld. En dat hoort niet natuurlijk. Daarom, ik kwam er even niet uit. Maar we moeten naar Tirol toe. Ja, daar vinden we die Grubetalen. En die hebben het Auf der Vogelwiese.

Ja, onze vrienden uit Tirol vandaan, Nieke Rubenthaler. 5 weken lang alweer in de hitparade. En dit is ook een fantastisch lied. De volgende, die Fetsingen, Oost- en Zielentaal vandaan. Trouwens, die staan ook alweer 5 weken lang in de hitparade. En deze week geëindigd op plaats nummer 4. Sexy Hexy Lady. We gaan eens luisteren naar, ja, die Fetsingen, Oost- en Zielentaal.

Ja, die vet hier uit en ziel het aan vandaan. Sexy Hexy Lady. De nummer 4 notering. Zo, de top 3 is in aantocht. Ja, ja, ja. En op de derde plaats, daar vinden we Graziano samen met zijn reis.

Graziano, samen met Sunrise, Una Notte Italiana. 4 weken lang in de hitparade, geëindigd op plaats nummer 3. Op 2, daar vinden we de dame uit ons eigen landje, uit Limburg, Sandra. Met het mooie nummer van Over Mentje.

Ja, schitterend, hè? Dat Limburgse dialect. Ja, Sandra was dat. En ze staat op plaats nummer 2. Kijk, de eerste plaats. En die is deze week van Tommy Stijp.

Tommy Stij, de nummer 1 notering. Ja, dat waren ze weer. Alle 15, lieve luisteraars. Ik heb het weer met... Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. 3 uur lang de mooiste melodieën uit die Alpenlanden. En zo af en toe ook uit ons eigen landje natuurlijk, hè. Of Vlaanderen. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Veel plezier bij de andere programma's van RTV Krimp in de Waard. En ja, wat mij betreft, tot volgende week, hè. En wees een beetje lief voor elkaar. Dan horen we elkaar de volgende keer wel weer.

0: TV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen. Omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. Vier regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Ik krimp er waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpen de Waard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Info. Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht die organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: Dominique Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
3: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
2: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
9: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
10: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
11: Train 45 leaving Union Station. Cincinnati, Ohio, all aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1318. Op dinsdag 15 september vanuit uw RTV Kribbelwaard Studio te Behambacht. In dit programma zijn de muzikale schijnwerpers onder andere gericht op de muziek van Johnny Cash, als voorproefje op het theaterconcert The True Johnny Cash op zaterdag 26 september aanstaande in theater De Tuiter, de Krimp aan de IJssel. Maar zoals altijd beginnen we dit programma in de bluegrassfeer met multi-IBMA-winner, award-winner moet ik zeggen, en de Queen of Bluegrass, Rhonda Vincent, en een titelsong van haar nieuwe album A Possibility, dat op 24 augustus jongstleden is uitgebracht via Upper Management. Vervolgens net als de vorige week nog even terug in de vakantiesfeer, dit keer naar de Polynesische driehoek, met folkmuziek door The Voice of Porirua, Mina Rere. Dan naar Hawaii voor Luca Longakit, met heimwee naar zijn Little Grass Shack. En dan de Gabi Pahanui Band met Tricoole. Halverwege het programma nog de agenda met een overzicht van de country muziek evenement in de regio. En daarna is het tijd voor de Nederlandse bijdrage in dit programma door de Johnny Cash Experience met hun versie van de song Ring of Fire. En vervolgens ook nog de Wieners op 27 september aanstaande als gastspelers bij Change of Key bij de start van hun 14e seizoen Country Café Concordia in Haastricht. Zij de Wieners hier met de song van hun album Cashback. Dan weer naar de overkant van de Grote Plas voor onder andere Rodney Crowell met de song van zijn album Then Again. En Jake Worthington samen met Miranda Lambert, die een slechte dag hebben, met de song Hello Shitty Day. Dan nu toch snel van start met Rhonda Vincent, zoals aangekondigd, maar hier met de song Another Color Than Blue, een andere kleur dan blauw. En blauw staat natuurlijk voor eenzaamheid.

Thank you for dreaming of me. Door Ronda Vincent. Hier met een song die staat op haar album A Possibility. Dat op 24 augustus jongstleden is uitgebracht via uitgeversmaatschappij Upper Management Music. We begonnen het programma Country Music Roundup met de songs Another Color Than Blue en de titelsong van het album A Possibility. Ja, wat valt er eigenlijk nog te zeggen over Ronda Vincent dat nog niet gezegd is? The Queen of Bluegrass, zoals Wall Street Journal en vele anderen haar hebben gekroond. Ja, heeft ons natuurlijk jarenlang verwend met zoveel prachtige opnames. En blijft haar schitterende en enthousiaste podiumshows behoorlijk wat leveren aan het publiek in het hele land, moet ik zeggen. Vincent's nieuwste album, A Possibility, is weer zo'n fraaie collectie van vers en origineel materiaal. Allemaal uitgevoerd in haar kenmerkende stijl. Doordrenkt in de bluegrass traditie met een hedendaagse flair, toont A Possibility weer Vincent's onmiskeerbare zang en natuurlijk op mandoline over 12 tracks. Waaronder een speciale samenwerking, een aantal speciale samenwerkingen moet ik zeggen. Waaronder met Sierra Ferrell op Would You Like To Buy Some Flowers. En het originele titelnummer van het album, A Possibility, met Dan Terminski met zang. Dat heeft hij waarschijnlijk als ervaren luisteraar wel kunnen horen. Met natuurlijk zijn gitaar. Extra gastspelers waren Ronnie McCurdy van de Del McCurdy Band, gitarist Brian Sutton, banjo-meester Ron Stewart en Kelsey Harrigal van Flat Lonesome. Natuurlijk wordt zij ook weer vergezeld van haar veelgeprezen groep The Rage. Evenals trouwens haar broer Darren Vincent op de staande bas. En dan, ja, begin september wilde ik nog herinnering ophalen aan de vakantieperiode van de maanden juli en augustus. Met onder andere folkmuziek uit Portugal en Polynesië. Nou, vorige week heb je Portugal kunnen horen. Maar dat ging toen even niet door vanwege de muzikale eerbetoon aan Dolly Parton in de eerste uitzenddag in september. Maar dan nu alsnog naar de Polynesische driehoek met als eerste zangeres Mina Rere met de song Tamaiti Otare.

Vakantietijd. Eni Kahele. Door de Gabi Parinui Band, Hawaii Band moet ik zeggen. En samen met Ray Cooder. Hier met een song die staat op het album de Gabi Parinui Hawaiian Band. Volume nummer 1. In 1975 uitgebracht via Panini Records en in Amerika via Warner Brothers. The late, great, slick gitaar en pedal steel master Gabi Parinui, die in oktober 1980 overleed op 59 jaar leeftijd. Veel te jong dus. Hier met medewerking, zoals je vertelt, Ray Cooder. De opnames voor dit album werden in 1975 gemaakt gedurende een tweeweekse jam sessie in het huis van Gabi in Kona. En Kona, dat ligt mooi aan het strand. Dat heb je kunnen horen trouwens, want dat vertel ik direct wel. En daarvoor waren we trouwens in het westen van Nieuw-Zeeland voor Mina Herrera, zangeres, met de song Tamaiti Otare. En die staat op het verzamelalbum Mina, volume nummer 2, in 1994 uitgebracht via Heiman Music. Zangeres Mina Herrera, die bekend staat om haar traditionele en populaire muziek van Cook Island. En dat ligt stukken verder naar het noordoosten in de Stille Oceaan. Maar ja, die komt regelmatig natuurlijk naar de bewoonde wereld. En die gaat dan naar Nieuw-Zeeland. Zij draagt dan ook de bijnaam The Voice of Porirua. En Poitirere, dat is een beetje moeilijk, au. En Poirua, dat ligt in het westen van het Noordereiland, Nieuw-Zeeland. En daar is een hele grote Maori-gemeenschap. En daar komt ze natuurlijk prima terecht met haar muziek. De song Tamaiti Otare werd trouwens in 2009 nogmaals uitgebracht door Emma Tarangi. Voor degene die denkt van, daar wil ik meer van weten. Kun je trouwens ook even nakijken op de Facebookpagina van RTV Knipper de Waard. Vervolgens ook nog aandacht voor de Cowboys van Hawaii. Van Hawaii, oftewel de Paniolo of Hawaii. Oftewel de Hawaïaanse Cowboys met Luca Longa Kid. Met de song My Little Grass Shack. En die staat op het verzamelalbum Na Mele Hula. In 2008 uitgebracht door Palm Records. En ook Luca Longa Kid verlangt dus terug naar Kona. Een fraai strandgebied in het westen van Hawaii. En Hawaii bestaat ook bekend als The Big Island. Album met 18 songs met evenzoveel verschillende Hawaïaanse muzici. Echt te aanraden voor de liefhebbers van de muziek. En dan, zoals aangekondigd, de muziek van Johnny Cash. Met als eerste zijn versie van I Forgot to Remember to Forget.

Ja. En die hadden we natuurlijk al gehoord. I forgot to remember to forget. En maar als laatste hoorde je One. Ooit geschreven door de leden van U2. U2 met onder andere Bono. Maar hier op schitterende wijze vertolkt door Johnny Cash. En deze song staat op het album American 3. Solitary Man. Uitgebracht door American Record Recordings. Zelf heb ik trouwens de song van de sublime muziekbox van Johnny Cash met de titel Unearthed, oftewel Onaards, in 2003 eveneens uitgebracht door dezelfde maatschappij American Recordings, Lost Highway. Een box bestaande uit 5 schitterende cd's met uniek materiaal. En u hoorde dus ook nog Johnny Cash met zijn versie van de song I Forgot to Remember to Forget. In 1955, ooit door Elvis Presley, werd uitgebracht via Sun Records. En deze versie van Johnny Cash staat van oorsprong op een LP met de titel The Original Sun Sound of Johnny Cash, in 1964 uitgebracht. Ja, één aan het begin van zijn carrière en één aan het einde met One uit 2003. Ja, en natuurlijk hoorde je ook nog Johnny Cash met zijn cover van de Bob Dylan song Forever Young. En die staat onder andere ook op zijn fraaie album The Legend. Maar hier maakte, ik zelf gebruik van een album die ik heb. Red Hot & Country. Uitgebracht via de Red Hot Organization. Waarbij de baten te goede komen van kankeronderzoek. Nou ja, allemaal dus. Denkt u van, daar wil ik meer van weten. Nou, dan kunt u vast wel terecht op het theaterprogramma waar ik u direct wat meer over vertel. Want in dit programma dus de muziek van Johnny Cash. En nogmaals in de muzikale schijnwerpers als voorproefje op het theaterconcert The True Johnny Cash. Maar daarover meer in de agenda. Ja, en wat is er allemaal te doen? Aanstaande zaterdag, 9 september, vanaf 8:30 een optreden van de Italiaanse gitarist. Gitaarkwartet moet ik zeggen, 40 Fingers. Met schitterende covers van wereldberoemde klassiekers als van ABBA, Dire Straits, Pink Floyd, tot Mozart. En voor meer informatie, gewoon even naar World Wide Web, doelen.nl. En dan donderdag 24 september, aanstaande vanaf 8:00 een optreden in Tivoli, Vredenburg, in Utrecht, van Rhiannon Giddens. En daar heeft u dus vorige week behoorlijk wat kunnen horen in dit programma. Dan zaterdag 26 september, vanaf 8:00 tot 11:00 in de Tuiter, aan de Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan de IJssel, het theaterconcert The True Johnny Cash, met Joost Botman en Jos Kolenberg. Allebei met gitaar en met zang. En natuurlijk met mooie verhalen en achtergrond informatie over Johnny Cash. De true Johnny Cash, de ware Johnny Cash dus. En denk je van, daar wil ik meer van weten? Uit agendakrimpen.nl voor meer informatie. En dan zondag 27 september, de laatste zondag van de maand. En aangezien dus de R weer terug is in de maand, betekent de start van het 14e seizoen dit keer van de Goudse Country Group Change of Key. Met unieke samenwerking met niemand minder dan Jaap en Rob, de frontmannen van The Wieners, in Theater Concordia dus, op zondag 27 september. De deur gaat open om 2:00 en aanvang om 2:30. Als ik was, ging ik reserveren, want het beloofde weer een mooie start te worden. En ik kan natuurlijk reserveren via info@medicie.com. En dan, ja, denkt u van, ik moet snel door, want het is alweer 10 minuten voor het hele uur. Gaat de informatie wat snel? U kunt natuurlijk altijd na achter even contact opnemen met RTV Krimpen en Waard 0182 89 0182. Verzoeknummer doorgeven voor de volgende week, dat kan ook. Even een e-mail sturen aan info@rtvkrimpenwaard.nl. De attentie Country Music Club. En het is nu tijd voor de Nederlandse bijdrage aan dit programma, met als eerste de Johnny Cash Experience. Hier met hun versie van Ring of Fire.

Ja, Trio de Venus. Hier met een vertolking van de Johnny Cash song Home of the Blues. En die staat op een live mini-album met de titel Cashback. En een album met 9 tracks dat in 2016 in eigen beheer werd uitgebracht. Opnames in het mini-theater De Melkbus in Dordrecht destijds. Waarbij ook nog vocaal bijgestaan door Dick van Altena bij The Thing Called Love. Nou ja, de Venus, een trio, maar normaal gesproken op 17 september, zondag dus, zijn ze met z'n tweeën bij de start van het 14e seizoen van Change of Key. En daarvoor hoorde je nog de Johnny Cash Experience met een versie van The Ring of Fire. Een groep van 5 personen die veelal optreden in de omgeving van Brabant. Dit keer bijgestaan door Jarno Schoots als gastspeler met een trompet. En die de trompet dus voor zijn rekening heeft en bezorgd voor de beroemde Mexicaanse mariachi-klanken. Ja, daar vroeg Johnny Cash destijds om. En dan met een kijkklok snel door naar de uitgang, moet ik zeggen. En beginnen met Rodney Crowell, die had ik vorige week ook al te goed. Hier met de song Bring It Home to Memphis.

van Memphis. Rodney Crowell, inmiddels 76 jaar, maar nog steeds going strong. Maar ik moet ook afscheid van u nemen. Hou je het einde van Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie in je levenhuis. Na nieuws van 8 uur tot 10 uur vanavond het programma Blues & More Radio met Gerrit en Hugo Boudestein. En door hen worden u na het nieuws van 10 uur doorgeschakeld naar de digitale muziekvoorraadschuur van RTV Knip en de Waard. Niet alleen live muziek, natuurlijk ook het nieuws op het volle uur en regio-informatie door Gerrit van den Berg en op Dirk Molenaar. En dan gaat dat door tot morgenochtend 9 uur. En 9 uur morgenochtend is hij er weer, Adi Oudernes, met het programma Goedemorgen Knip en de Waard met heel veel nieuwtjes en vrije muziek. Dus geen enkele reden met de handen om eruit te zitten. We gaan blijven luisteren naar uw lokale noem. RTV Knip en de Waard. Tot de volgende week. Hi folks.

0: per dag te beluisteren op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
3: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
2: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
4: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
5: Voor het signalement.
4: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
2: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Ja, luisteraars, goedenavond. Weer twee uurtjes Blues and More Radio met Gerrit en Hugo Boudestein, waarbij Gerrit als vanouds ook aan de knoppen zit. We gaan er weer twee leuke uurtjes van maken, zeer gemêleerd. We weten niet waar we van elkaar gaan draaien, dus dat is nogal erg makkelijk en spannend. Dan blijft het ook een beetje voor ons. En ik mocht hem als jongster aftrappen met het eerste nummer. En dat was I Still Got the Blues van Venice Thomas. Gerrit.
1: Nou, inderdaad een goede zangeres trouwens.
0: Ja, heel
1: ja
0: goed,
1: mooi.
0: Swing ook. Heel
1: ik
0: swing.
1: Ga naar de oude getrouwen toe. Tony Joe White en dan Backwoods Preacher Man.

Sonny Boy, altijd goed, Gerrit. Altijd goed, ja, man. Fantastisch. Ik ga verder met het nummer Blues Prisoner. Ook een, iemand die regelmatig in ons programma voorbij komt. Zal de vaste luisteraars opmerken. En dat is Tommy Castro, Blues Prisoner.

0: Ja, I am a prisoner. Wel een veelgebruikte titel, geloof ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Even kijken.
1: Gevangen mannetjes.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik ga naar R.L. Burnside, het Noord-Mississippi gitarist. En Burnside was een of de state of the art in het Delta Joint Blues. Nou, heel verhaal. En het nummer dat ik heb klaarstaan is Poor Black Matty.

0: Echt prachtig.
1: Ho, ho, ho, ho.
0: Is dat de mijne al?
1: Nee, nog niet.
0: Ja, maar ik mag toch?
1: Ja, ja, $5.
0: Ja, ik wou niet zeggen, ik zeg, is dat de mijne al?
1: Nee.
0: Ik ga verder met $5 Shake. Gerrit zei het al. En het nummer heet I Can Do It Myself.

Ja, I can do it myself. Dat zeg ik uiteraard zelf ook wel eens, natuurlijk. De ene keer gaat het positief en dan gedraait dat een beetje negatief. Even kijken, Paolo Nutini, het nummer Let Me Down Easy.

0: ineens afgelopen.
1: Zo, ik moet niet zeggen, dat is wel heel...
0: heel drastisch ineens, pats.
1: Dat was ons niet gegund, Paolo.
0: Nee.
1: Ik ga verder met Jane Giresa. En het nummer heet What I Say I Will Do.

0: Ja, pianootje aan het einde.
1: Dat heeft ons lieve heer toch een hoop mooie stemmetjes uitgebracht.
0: Ja, zeker, hè, zeker. Zo is dat. Ik kwam Ray Cooder weer eens tegen. Zo heet dat. Feeling Bad Blues.

Ry Cooder, de slidekoning, om het zo maar even te zeggen. Ik ga verder met een nummer van de Cotton Howlers. En dat nummer heet Muddy Car.

Ja, ik zag, dacht ik zomaar even wachten op dat laatste tikje. Eens even kijken. Ik heb Clarence Skatemouth Brown. Altijd leuk om uit te spreken. Okidoki Stomp.

0: verwachtte nog een klap, luisteraars, maar die kwam toch maar niet.
1: Nee, nee.
0: Mooi, lekkere boogie swing, Gerrit. Ik ga verder met de helaas te vroeg overleden singer-songwriter Tom Jantz. De pretmiddelen werden hem vertaald, om het zo maar even eufemistisch te zeggen. Jammer, want hij was ongelooflijk talentvol. Hij heeft ontzettend mooie dingen gemaakt. Hij heeft met 2 LP's af kunnen leveren. Maar dat zijn dan ook stuk voor stuk juweeltjes. En ik draai heel graag het nummer van hem. Dat heet Back on My Feet Again.

Ja, Tom Jens, Back on My Feet Again. Even kijken welke had ik klaar staan. Dat was deze, ja. Chris Down, Kingfish, Ingram. Been here before.

0: krimpenurbaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
2: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
4: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
2: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: Ja, prachtig nummer van Lee Clay, de Jaded Virgin. Niet zoveel voor de agenda, zeker niet voor hier in de buurt, maar ik wil toch wel even één of twee dingen eigenlijk eruit halen. Dat is eigenlijk het lopende programma altijd bij Double D Live in de Burgemeester Roosstraat in Lekkerkerk. Ik zou zeggen, kijk even op de website van welke bands er allemaal spelen. Het varieert van jam sessies tot Destroyer Band, Rich and Richie, The Garbage en zo. Ja, het is altijd het beste om even op de site te kijken wat er precies speelt. Altijd druk bezocht, kleine tent, maar altijd met live muziek zeer prettig. Dan is er nog het Bok & Blues Festival in Almelo. Daar moeten wij vanuit de Randstad wel even voor reizen. Maar dat is dan ook op vrijdag 9 oktober. Wel zwaar de moeite. En ik zou zeggen, maak er gewoon een weekendje Almelo van. Want er is nog genoeg andere dingen te zien. Daar speelt onder andere Highway, Sugar Queen en de Supersonics. En nog vele, vele andere. Jans en de Vries zie ik ook. Bonnie B. Door ons ook vaak gedraaid hier in het programma. En dan heb ik tot slot nog een Krimp aan de IJssel op zondag 11 oktober, 3 uur. Het duo Robin Verroon en Arie Verhoef. Die onvervalste Chicago blues laten horen in de foyer van de Tuiter. En dat start om 3 uur. 'S middags. That's all, folks. Jij bent volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Maar die afkondiging van wie had jij als plaat? Ik kan het niet meer zien.
0: Dat was Lee Clayton, Jaded Virgin.
1: Oké, prima. Even kijken. Ik heb Joe Harmon, Don't Give Up On Me.

É bom, é, Gerrit. Ik ga verder met, je hebt pork salad salade in Louisiana. En Billy E. Branch heeft daar een nummer over geschreven. En dan gaan we naar luisteren, luisteraars.

Ja, heel zachtjes, schat. Billy Brands. Na het eind, dat. Ik schuif door naar Colin James. More than you needed.

Yes. Ik ga verder met. Ik had eigenlijk de versie van W.C. Clark, maar die bleek toch niet op de een of andere manier wel te vinden, maar via een hele lastige manier, begreep ik. Dus dat gaan we niet doen. Ik heb van Let's Straighten This Out, of tenminste niet ik, maar Gerrit, onze medepresentator en ook technicus, die is zo inventief, die vindt dan altijd wel weer een andere versie van dat nummer. Dat is aan mij uiteraard weer gelukt. En ik ga draaien de versie van Grant McRae.

0: Prachtig. Heel oud nummer. Traditional zou ik bijna willen zeggen, Gerrit. Ik ga verder met Mississippi Meg McDonald. Dat is ook zo'n oude akoestische reus, om het zo maar even te zeggen. En daar zul je altijd zien, dan zijn er diverse versies van dat nummer. En dan is er ineens elektrisch. Nou, ik geloof deze niet hoor. Het heet Duncan's Blues.
1: Ik heb I Was Wrong staan.
0: Hey.
1: Duncan's Blues, dat is de titel van de LP. Dus ik heb een bijpassende gezocht en dat was I Was Wrong.
0: Doe maar.

Ja, Mississippi McDonald's. Eens even kijken, ik ga naar... waar zit hij? Ja, daar. Big L. Sullivan, On the Road to Nowhere...

0: Zo.
1: Nou, ga jij maar even, dan moet ik even zoeken. Want...
0: Nou, kijk, ik heb er een staan van Michael Dodson. The Blues is So Bad. En die gaan we even draaien.
2: 1, 2, 3, 4...

Ja, Michael Dodson. Vingervlugheid. Eens even kijken. Ik heb staan The Big Wolf Band. Darkest of My Days.

0: Yes, mooi stemmet die gast,
1: Ja, hè?
0: Gerrit. Ja, heel mooi. Beetje een uptempo van Lazy Lester. En het nummer heet They Call Me Lazy.

0: Lazy was lazy.
1: Ja, hij zong het ook heel lazy.
0: Ja, daarom. Ja.
1: Je eigen zin, jongens, maar kom op, start de band maar.
0: Even kijken, Lonnie Brooks, In the Dark.

0: Ja, luisteraars, aan alles komt een eind. En ook aan deze 2 uur Bluesmore Radio weer. We hopen dat jullie hebben genoten. Ik ben Hugo en Gerrit tevens aan de knoppen. Zijn er volgende week weer. En nog even het laatste woord. Altijd traditiegetrouw aan Gerrit.
1: Nou ja, goed, luisteraars, u was welkom in de House of the Blues. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: en via rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgde een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
2: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Na zomerfestival in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september het nazomerfestival in Krimp aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adriaan Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: stand onder.
1: Regio-info.
2: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimprewaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 'smiddags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

info. Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.